Dat was de Hondenmepper. Muziek die werd uitgevoerd tijdens de opening van de gelijknamige expositie in het Centrum voor Beeldende Kunsten in 's-Hertogenbosch. En dit was de vierde van 9 2-uur durende uitzendingen met concerts en live-opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en de concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van de Wiel, Fred Momotenko en Glenn Mogot. Op 19 juli volgen meer opnames van onder andere Asko Schoenberg. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In de maanden februari tot en met oktober zenden wij ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag een lang concert door Asko Schoenberg rond Martijn Padding. En een verslag van de Composers Club met daarin 3 premières. Tussendoor een impressie van de installatie Whispers. We beginnen met het concert dat op zaterdagavond 14 november plaatsvond in de grote zaal van de Verkadefabriek. Onder de titel Harmonium, Fietspomp, Mandoline stonden er 3 recente werken van Martijn Padding op het programma, aangevuld met 2 wereldpremières van Anke Brouwer en Kate Moore. 8 Metal Strings is de titel van het mandolineconcert dat Padding in 2007 schreef. In deze 3-delige compositie raakt mandolinesoliste Martine Sikkenk pardoes in de clinch met de fietspomp, heggenschaar en de knipscheer van de slagwerker. Luistert u naar 8 Metal Strings door Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens.

Dat was Eight Metal Strings van Martijn Padding door Martine Sikkenk, mandoline, en het Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. Anke Brouwer schreef Nacht voor ensemble en elektronica en ze deed dat speciaal voor het Asco Schoenberg. Uitgangspunt was het gelijknamig gedicht van Paul Rodenko. In de toelichting zegt Anke Brouwer onder andere: met het verdwijnen van het daglicht beginnen waan en werkelijkheid door elkaar te lopen. Misschien is het de slapeloosheid. Luistert u naar Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens met de première van Nacht van de jonge Nederlandse componiste Anke Brouwer.

Dat was Nacht van Anke Brouwer door Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. U luistert nog steeds naar het Paddingportret door Asko Schoenberg tijdens het festival November Music 2009 in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Speels, geestig, listig en lichtvoetig. Desondanks niet luchtig, gratuit of ordinair. Wie zulke kwaliteiten bij elkaar kan componeren is een knappe vent. Dat schreef de Volkskrant naar aanleiding van de première van White Eagle, het nieuwe vioolconcert van Martijn Padding. Padding schreef White Eagle begin 2009 voor violiste Helene Hulst. Luistert u nu naar White Eagle door Helene Hulst en Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens.

U hoorde Helene Hulst, viool, en het Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens in White Eagle van Martijn Padding. De tweede première op het programma was van de uit Australië afkomstige Kate Moore. Ze studeerde bij Padding en Louis Andriessen. Speciaal voor Asco Schoenberg schreef ze de compositie Clepsydra. En dit werk is een elegante meditatie op het elegante ontwerp van een waterklok. Luistert u wederom naar Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens in Clepsydra van Kate Moore.

Tot slot van deze vijfde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 waren dit opnames van de Composer Club. U hoorde premières van Daan Jansen, Florian Wittenberg en Evert van Merode. Alle opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die dit programma ook samenstelde. 16 augustus aanstaande kunt u naar deel 6 van November Music luisteren met opnames van Amsterdam Sinfonietta en Apartment House. De concertzender heeft een naam hoog te houden met betrekking tot het maken van live programma's. Wij willen dit natuurlijk blijven doen, maar hebben uw steun daarbij hard nodig. Ik nodig u dan ook graag uit donateur van de concertzender te worden. Hoe dat moet, vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender vanuit Music Q in Amsterdam. En wel het programma Concertzender Live. Vandaag het zesde van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Vorig jaar vond dat tussen 11 en 15 november plaats in 's-Hertogenbosch. Tussen februari en oktober van dit jaar zenden we ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uit. In deze uitzending een concert door Amsterdam Sinfonietta, met naast een klassieker van Alfred Schnittke, een wereldpremière van Sofia Gubajdulina, daarnaast twee jazz-improvisaties van het Harmen Fraaie trio plus gastsaxofonist Tony Malaby. Maar we beginnen met het slotconcert van het festival dat op zondagavond plaatsvond in een volle grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. In 1985 schreef de Russische componist Alfred Schnittke zijn strijktrio voor viool, altviool en cello. De Russische altviolist en dirigent Yuri Bashmet bewerkte dit stuk voor strijkorkest. En deze triosonate gaan we nu beluisteren. In dit werk klinken echo's uit Schnittke's rijke muzikale verleden. De muziek van Schubert en Mahler, maar ook de klankgebaren van de Tweede Weense School van onder andere Alban Berg. Luistert u nu naar het Amsterdam Sinfonietta onder leiding van eerste violiste Candida Thompson.

Dat was de trio-sonate van Alfred Schnittke, gespeeld door Amsterdam Sinfonietta. We luisteren naar het slotconcert van het festival November Music 2009. Als volgende en laatste werk op het programma klonk de wereldpremière van Fachwerk. Dat is een werk voor bajan, slagwerk en strijkers van de Russische componiste Sofia Gubaidulina. Zij was zelf bij dit concert aanwezig. Vanwege haar voorliefde voor vreemdsoortige klanken is het niet de eerste keer dat zij voor de bajan een Russische knoppenaccordeon schrijft. De veeleisende bajanpartij wordt vertolkt door de uit Noorwegen afkomstige Gerhard Rauktvoll. Het slagwerk is voor rekening van de Zweedse slagwerker Anders Logan. En luistert u nu naar de première van Fachwerk van Sofia Gubaidulina.

Dit waren tot slot van deze zesde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, opnames van het Harmen Fraanje Trio en Tony Malaby. Deze opname werd gemaakt door Fred Momotenko. De opname van het concert van Amsterdam Sinfonietta, dat u eerder heeft gehoord,

Zandvoort werd voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die dit programma ook samenstelde. Op 20 september volgen meer opnames, met onder andere Lunapark.

Dit is de concertzender vanuit het MuziekQ-gebouw in Amsterdam. Concertzender Live. Het zevende van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009, dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Aan het eind van deze uitzending kunt u luisteren naar de opera Halfgeleiders van componist Bruno Nelissen. Maar eerst een aantal werken uit de 2 concerten die het ensemble Luna Park op zondag 15 november gaf in het productiehuis van de Verkadefabriek. Luna Park is een nieuw Brabants ensemble opgericht door slagwerker Arnold Marinissen en componist en publicist Anthony Fiomara. Op het programma stonden 4 tapestukken en 2 ensemblewerken. Om te beginnen hoort u de première van het tapestuk A Tiny Party at Luna's van Piet-Jan van Rossum.

Dat was het tapestuk A Tiny Party at Luna's van Piet-Jan van Rossum. We gaan verder met een werk van Igor Stravinsky. U hoort de Three Pieces for String Quartet, uitgevoerd door Janneke van Prooijen en Emma Breedveld, viool, Oene van Geel, altviool en Benz Hussar, cello. Voorafgaand aan dit strijkkwartet hoort u het tapestuk Luna Park van Kate Moore.

Dat waren Three Pieces for String Quartet van Igor Stravinsky, voorafgegaan door het tapestuk Luna Park van Kate Moore. U luistert naar het concert dat ensemble Luna Park gaf tijdens de slotdag van het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met een bewerking van de Three Variations on the Canon in D Major by Joan Pachelbel van Brian Eno. De bewerking is gemaakt door Arnold Marinissen en Anthony Fiomara. Na de Variations kunt u luisteren naar het tapestuk Other Places dat David Pryor bijdroeg aan dit concert. Maar nu eerst het stuk van Brian Eno door Luna Park, bestaande uit Janneke van Prooijen en Roland van Opstal viool, Annegret Meijer-Lindenberg altviool, Bans Hussar cello en Erik Versteeg contrabas.

Dat was het tapestuk Other Places van David Pryor, voorafgegaan door Three Variations of the Canon in D Major by Johann Pachelbel van Brian Eno. Het werk werd uitgevoerd door Luna Park. Het concert van Luna Park werd beëindigd met een tapestuk Tap to Transient van Florian Magnus Meyer.

0: man met die geurstroom een brug naar mijn kindje van ooit. Toen, nieuwe stad. Ochtendlicht. Wij drieën in dwalende kamers en bij mijn knieën twee ogen. Eindeloos vragend vertrouwd.
1: Hij herinnert me aan.
0: Niet
1: aan
0: denken.
1: Zonder mij kan echt.
0: Een brug naar mijn kindje van ooit. Nu, Minou, ik zou van hem, wil hem, stabiele man die huizen verkoopt. Pats, recht in het midden.

0: daar?
1: Stond ons huis waar wij tweeën en hij was daar ook zo rustig en vriendelijk. Ik zou hem, wil hem

tijd. Oor op zaken. Misschien heeft hij iets. Licht. Nieuw.

Volgende maand, op 18 oktober, kunt u luisteren naar nog meer live-opnames van dit festival. Van 10 tot 14 november aanstaande zal de Concertzender weer present zijn voor het maken van opnames van November Music 2010. Meer gegevens over het programma kunt u vinden op onze website deconcertzender.nl en op www.novembermusic.net.

Dit waren tot slot van deze 7e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, opnames van de opera Halfgeleiders van Bruno Nelissen. De opname van Halfgeleiders werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelt.

Dit is de concertzender vanuit Muziek Q in Amsterdam. En dit is ook concertzender live. Vandaag het 8e van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Vorig jaar van 11 tot en met 15 november vond dat plaats in 's-Hertogenbosch. Vandaag twee werken. 1. Langstuk, de kameropera I Am Her Mouth van Jan van der Putten, gevolgd door Composition No. 322 van Anthony Braxton, uitgevoerd door Apartment House. De programmatoelichting begint als volgt. Muziek die jeukt, onder de huid kruipt en je niet meer loslaat. De stille kracht van theater en muziek zijn zelden zo magisch verstrengeld als in het radicale oeuvre van de Nederlandse componist Jan van der Putten. Muziektheatergroep De Helling presenteerde tijdens November Music een van zijn klassiekers, I Am Her Mouth. De Helling vroeg Jan van der Putten deze opera voor solosopraan te herschrijven voor mezzosopraan, strijkkwartet en piano. Dostojevski's novelle Aantekeningen uit het ondergrondse stond model. Hierin voert de hoofdfiguur één lange monoloog tegen de vooruitgangsgedachte van de mens. Van der Putten ziet het als het verlangen van de mens naar het volledig ongeremd kunnen stromen. In zijn opera is een zangeres wanhopig op zoek naar betekenis. Al gebarend, zingend en acterend. De soliste wordt heen en weer gesleurd tussen extase, frustratie, blinde woede en euforie. Mezzosopraan Gerry de Vries gaat nu de ultieme uitdaging aan, ondersteund door pianist Bobby Mitchell en het Matangi-kwartet. En het Matangi-kwartet bestaat uit Maria Paolo, Paola Major en Daniel Torrico Menaco, viool, Karsten Kleijer, altviool en Arno van der Vuurst, cello. Luister de komende 95 minuten naar I Am Her Mouth van Jan van der Putten.

The whole

already set.

is mine. I am now. I say it. I tell you. I tell all.

and can you really? Can it? And when? Or what? When was it?

Wait!

I feel already. I'll even, I'm sure. Oh, then I... I don't know. I know.

I'm not going. Not going away. Wait. Stay. I'm staying. Won't

audience. People, other people, things.

got myself

All sorts of all these, yes.

See?

Tot slot van deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 was dit Composition No. 322 van Anthony Braxton. Het werd uitgevoerd door Apartment House en gast Frank Kratowski. Volgende maand kunt u luisteren naar nog meer live-opnames van dit festival dat ook dit jaar weer plaats zal vinden in 's-Hertogenbosch. Van 10 tot 14 november aanstaande zal ook de concertzender, in samenwerking met VPRO, wederom present zijn voor het maken van opnames. Meer gegevens over het programma vindt u op www.novembermusic.net. Deze concertzender live werd samengesteld door Kees van de Wiel.

Vanuit het MusicQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender Live, met vandaag het 9e van 10 programma's met live-opname die we maakten tijdens het festival November Music 2009. Dit festival vond vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaats in 's-Hertogenbosch. Vandaag drie werken, namelijk Pigeon House van Wilbert Bulsink en Thomas Mirmel, Lit van Nelly.

Cohen, door pianoduo Post en Mulder en tenslotte het vervolg van het concert van Apartment House. Zeven muzici, een parallel universum waar muziek tot taal wordt en taal muziek schept. Chaos is er de hoogste orde. Hun wereld is een donkere ruimte, te klein en maar met één uitgang. Pigeon House, het is de verwrongen reflectie van onze jachtige samenleving. Wat is de weg naar het licht? Horen en zien we onszelf terwijl we luisteren naar het lawaai van politici en de overburen op tv? Dit is de toelichtende tekst van de muziektheatervoorstelling Pigeon House, die tijdens November Music 2009 in première ging. Wilbert Bulsink en Thomas Mermel maakten de voorstelling, die werd uitgevoerd door Annat Spiegel en Taru Huotari, stem, Bart de Vrees, slagwerk, Ainoa Miranda, contrabasklarinet, Koen Kaptein, trombone, Bas Wiegers, viool en Annie Tangberg, cello. De opname werd op 13 december 2009 door Kees van de Wiel gemaakt in de Witte Dame te Eindhoven

Thank you.

Nothing is

0: This night takes a long time.
1: We are afraid.
2: We have no idea.

the dark.

Yeah. Run away.

Dit was Pigeon House van Wilbert Bulsink en Thomas Mirmel. U luistert naar live-opnames van het festival November Music 2009. Op zondag 15 november bracht pianoduo Post en Mulder de première van een werk van de al enige tijd in Nederland wonende Amerikaanse componist Nat McGowan. Lith, A Mausoleum of Redshifted Endeavor, is voor twee piano's en een vocaliste, of als u wilt, een schreeuw lelijk. U hoort in een gastrol de stem van Steffi Buttrich, begeleid door Nora Mulder en Pauline Post op piano. Ik zou zeggen, fasten your seatbelts. De opname is voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko.

Dit waren tot slot van deze 9e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, Exercise 18 van Christian Wolf, uitgevoerd door Apartment House en gast Frank Gratowski. Over 2 weken, op 29 november, kunt u luisteren naar de laatste live-opnames van dit festival dat ook dit jaar weer plaatsvond in 's-Hertogenbosch. De concertzender in samenwerking met de VPRO was daar wederom present voor het maken van opnames. Die kunt u vanaf december op deze zender beluisteren. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel.

Vanuit onze studio in het MusicQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Welkom bij Concertzender Live. Vandaag het laatste van 10 programma's met live opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2009, dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In dit laatste 2009-programma de volledige kameropera Eben Gabran van Rachid Al-Bouaghili door het nieuwe ensemble en Vocaal Lab Nederland. Daarna de première van Dromomania, A Still Life van Marco Ciciliani. En tenslotte een groot deel van de performance Shifting Currents van Bill Thompson. Eben Gabran was een sheik uit de tweede helft van de 18e eeuw die bekend stond om zijn genereus en bescheiden karakter. Ook zijn dichtkunst, zijn moed en inzicht werden geroemd. Als een volk zwaar leidt onder de aanhoudende conflicten tussen verschillende Bedouïenstammen, mengt hij zich in de strijd. Zijn geliefde vrouw, Noura, is bang dat de vijand van plan is Eben te vermoorden. Bezorgd reist ze hem achterna. Dicht bij het slagveld slaapt Eben Gabran in zijn tent. Hij droomt over de vijand die hem besluipt, in een poging hem voor het leven te beroven. Als hij wakker schrikt, ziet hij een schaduw van iemand buiten de tent en haalt uit met zijn zwaard. U snapt het. Het noodlot slaat toe. Bij vergissing doodt Eben zijn geliefde vrouw en hij blijft verbijsterd achter. U hoort bariton Pierre Akouri als Eben Gabran, mezzosopraan Els Mondelaars als Noura, samen met Vocaal Lab Nederland en het nieuwe ensemble onder leiding van Lucas Vis.

Dit was Eben Gabran van Rachid al-Boukaïl, uitgevoerd door Vocaal Lab Nederland en Nieuw Ensemble onder leiding van Lucas Vis. De opname is voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. De concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia, die we u daarna laten horen. Dat is de concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur te worden. Kijk voor meer informatie op onze website www.concertzender.nl. U luistert naar live-opnames van het festival November Music 2009. Op zaterdag 14 november ging in de kleine zaal van de Verkadefabriek Dromomania, A Still Life van Marco Ciciliani in première. Reizen is nog nooit zo eenvoudig geweest. De snelheid waarmee we ons van A naar B verplaatsen via de modernste middelen is ontzagwekkend. De reiziger is als een stil leven in tijd en ruimte, een tijdelijke bewoner van een tussenruimte tussen vertrek en aankomstplaats. In zijn Dromomania, A Still Life, verklankt componist Marco Ciciliani dit gevoel van snelheid en tijdloosheid. Een compositie voor twee piano's, elektronica, licht en laser. Moritz Eggert en Sonsoles Alonso spelen piano. Marco Ciciliani doet de live elektronica. Deze opname is voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko.

Dit is de Concertzender vanuit Music U in Amsterdam, met het programma Concertzender Live en het eerste van 12 maandelijkse programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010, dat dit jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf vandaag tot en met november 2011 ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. Dat het festival November Music niet is beperkt tot hedendaags gecomponeerde muziek, blijkt wel uit het eerste concert dat u vandaag gaat horen. Voorafgaand aan een première van de Brabantse componist Jo Spork, klonk in de hervormde kerk het Requiem van Orlando di Lasso. Verderop kunt u luisteren naar Traces van André Arends, een ander requiem dat 2 dagen later in de Orangerie klonk. Tussendoor hoort u elektronische muziek van Luc Houtkamp, zoals die klonk tijdens Cinema Sonore. Er ligt eeuwen tussen, maar oude en moderne muziek hebben meer gemeen dan je zou denken. Harmonieën worden tot het oneindige opgerekt, melodieën worden verdekt opgesteld en ritmische spelletjes zijn schering en inslag. Capella Amsterdam overspant de eeuwen met het programma rond de hedendaagse componist Jo Spork en de 16e eeuwer Orlando di Lasso. U hoort als eerste het Requiem van di Lasso, zoals op 12 november jongstleden uitgevoerd door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reus.

Dit was het Requiem van Orlando di Lasso, uitgevoerd door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reus. Jo Spork is een meester in de weloverwogen, subtiele klankpareltjes. Compositorische schoonheid op de vierkante millimeter. Capella Amsterdam brengt de wereldpremière van Subtilo Sera. In dit opdrachtwerk voor 16 solostemmen gaat hij op zoek naar ruimtelijke klankverkenningen met van timbre veranderende geluidsbronnen. Luistert u naar de wereldpremière van Subtilo Sera.

Dit was de wereldpremière van Subtilo Sera van Joost Pork, uitgevoerd door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reus. Dit concert, dat op 12 november plaatsvond in de hervormde kerk, werd voor de concertzender opgenomen door Kees Sterrenburg. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonor, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonor werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Gugelhoff Stomp van Luc Houtkamp.

U luistert naar het programma van de Concertzender, rechtstreeks vanuit het gebouw Music Q in Amsterdam. En we gaan verder met het Concertzender live programma en het tweede van 12 maandelijkse programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. En dat was dus vorig jaar. En wel van 10 tot en met 14 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf vorige maand tot en met november 2011, dit jaar dus ongeveer 24 uur live opnames uit van dit festival. En omdat we vandaag niet veel tijd hebben, vallen we meteen maar met de deur in huis. U hoort de Electronic Hammer tijdens een concert op 11 november in de kleine zaal van de Verkadefabriek. Dit is als eerste Deus Ex Machina, or How to Exercise a Phantom Limb van Jean-Philippe Walter. En daarna de wereldpremière van Circadian Surveillance van Yanis Kyriakides.

Dat was het Circadian Surveillance van Yanis Kyriakides, uitgevoerd door de Electronic Hammer, bestaande uit Diego Espinoza Slagwerk en Henry Vega en Juan Parra met live elektronica. De Electronic Hammer is een explosief trio dat het improviseren, compositie en inventief musiceren hoog in het vaandel heeft. We gaan verder met The Ultimate Angels van Henry Vega. En tenslotte hoort u de klassieke Six Japanese Gardens uit 1993 van de Finse componist Kaija Saariaho.

van dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. En we beginnen vandaag met een compilatie van de 3 concerten die de talentvolle Taiwanese slagwerkster Yi Ping Yang gaf op zondag 14 november in de Picozaal van de Verkadefabriek. We beginnen met Linde voor vibrafoon en tape van de Argentijnse componist Daniel Alejandro Almada.

Dat was Linde van Daniel Alejandro Almada, uitgevoerd door Yiping Yang. Yiping Yang vervolgde haar concert met twee werken van de in Duitsland wonende slagwerkvirtuoos en componist Nebojša Jovan Živković. U hoort achtereenvolgens Pezzo da Concerto numero uno voor solo snare drum uit 1987 en To the God of Rhythms voor djembe en stem uit 1994. Hier is weer de winnares van de Tromp Percussion 2006, Yiping Yang.

U hoorde To the God of Rhythms en daarvoor Pezzo da Concerto, werk van Nebojsa Jovanzivkovic, uitgevoerd door de slagwerkster uit Taiwan, Yiping Yang. Tijdens alle drie de concerten speelde Yiping Yang het werk All Facing Upwards van een van de twee centrale festivalcomponisten, Piet-Jan van Rossum. Hij componeerde dit werk voor snare drum, glockenspiel en stem in opdracht van de Tromp Biennale 2010. Een week later zouden alle halve finalisten van dit concours dit werk in Eindhoven verplicht uitvoeren. Nu hoort u de wereldpremière van All Facing Upwards door Yiping Yang.

Dat was de wereldpremière van All Facing Upwards van Piet-Jan van Rossum. We luisteren in Concertzender Live naar de derde aflevering van een 12-delige serie met opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. We besluiten dit concert van Yiping Yang met twee heel verschillende werken. Eerst hoort u Le Train van Dante Agostini voor snare drum en video, gevolgd door een deel van de oersonate van Kurt Schwitters uit 1931 voor stem.

0: spada, teze, u, pakif, gwije. Die trbiba, die trbiba, funspa, trbiba, funspaba, biba, funspaba, te, ba, funspaba, teze, funspaba, teze, u, funspaba, teze, u, pakif, gwije. Dit is een, motief tutu. Very good, me beings, the ermu. Zu ent, zinfu ent, the ermu. Rakt, bibi. Rum, tiv, tiv, tu. Zu ent, zinfu ent, the ermu. Zu ent, zinfu ent, the ermu. Rakt, bibi. Rakt, bizi. Fems, ba, ba, te, ze, u. Un city, bitty, fems. Rakt, de, rakt, de, rakt, de, rakt, de, rakt, de, rakt, de, rakt, de, rakt, de, rakt, de, rakt, de, rakt, de, rakt, de, bi, ba. Fenspa, Baru, Fenspava, Barute, Fenspava te, Baruteze, Fenspava teze, Baruteze u, Fermusta teze u, Baruteze upa, Fermusbava teze upa, Baruteze upa, Fermusbava teze upa, Baruteze upaki, Fermusbava teze upaki, Gwi. Rocket,
1: Rum, two, two, two. Rum.

Dat was het einde van het concert van slagwerkster Yiping Yang, met een wel erg opmerkelijke versie van de oersonate van Kurt Schwitters. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonor, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal telkens ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonor werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Consequence van Wouter Snoei, de stereoversie van een 8-sporen tape uit 1996.

Thank you.

Boom.

Dat was tot slot van deze derde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010, de Nederlandse première van Balthazar van Claudio Baroni, uitgevoerd door het Vocaal Lab Nederland, Slagwerk Den Haag en verteller Dawn Maston. De opnames van allebei de concerten werden op 14 november in de Verkadefabriek in Den Bosch voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 21 maart, gaat Concertzender Live verder met live-opnames van November Music 2010. Dan kunt u onder andere luisteren naar Ensemble Klang en muziek van Jonathan Harvey door pianist Ralf van Raat.

Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender Live. Vandaag de vierde van 18 programma's met live-opnames die wij maakten tijdens het festival November Music 2010, dat dit jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. Vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar zenden we ongeveer 24 uur live-opnames van dit festival uit. We beginnen vandaag met het concert dat pianist Ralf van Raat op donderdag 11 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma stonden alleen pianowerken van de Amerikaanse componist Jonathan Harvey. Het concert werd zelfs afgesloten met een première, Run Before Lightning, voor fluit en piano. We beginnen met Four Images After Yeats uit 1969. In de eerste drie delen wordt de schoonheid van Yeats gedichten kort gereflecteerd. Het lange, complexe laatste deel, Purgatory, behandelt Yeats' ideeën over leven en dood aan de hand van muziekcitaten van Bach, Mozart, Liszt, Schumann en Schoenberg. Luister naar Ralf van Raat met Four Images After Yeats.

Totem voor Den Haag van Matt Wright werd uitgevoerd door Ensemble Klang. U luistert naar een concert van Ensemble Klang tijdens het festival November Music 2010. We gaan verder met de volgende wereldpremière. U hoort Sasha van de Belgische componist Frank Nuyts. Volgens de eigen woorden van Nuyts is Sasha een onderzoek naar het sensuele en het emotionele in de kunst binnen het paradigma van het 20e eeuwse modernisme. Ik zou zeggen, luistert u naar Sasha door Ensemble Klang.

Dit was de première van Sascha van Frank Nuyts, uitgevoerd door Ensemble Klang. We besluiten dit programma met Waves 5 to 7 van Peter Adriaens. Dit werk uit 2008 maakt deel uit van een grotere cyclus getiteld Waves. In deze serie onderzoekt Adriaens harmonisch klankmateriaal met een speciale nadruk op micro-intervallen, stemmingen en octaafstapelingen. Luistert u naar Waves 5, 6 en 7 van Peter Adriaens, uitgevoerd door Ensemble Klang.

0: Dit was tot slot van deze vierde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010, Waves 5, 6 en 7 van Peter Adriaans. U hoorde ensemble Klang. De opnames van dit concert van ensemble Klang werd op 14 november in de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch gemaakt door Fred Momotenko. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand op maandag 18 april gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar ensemble Mee met Scanner. Maar ook op de pop- en wereldmuziekavonden kunt u luisteren naar opnames van November Music. Bijvoorbeeld donderdag 24 maart, het concert van Anneke van Giersbergen met Tom Pintens en Krautse. En op vrijdag 25 maart aanstaande het concert van de Indian Corps.
1: Concours is live te volgen via liest.nl.

0: Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Welkom bij Concertzender Live. Vandaag kunt u luisteren naar het concert van Anneke van Giersbergen dat ze gaf op 13 november 2010 in Den Bosch. Voor dit eenmalige concert nam ze samen met Tom Pintens en Krause composities van dit gelegenheidstrio onder de loep. Een zogenaamde unplugged avontuurlijke coverpresentatie. Velen kennen van Giersbergen door haar successen met The Gathering. Momenteel zet ze haar carrière voort onder de naam Agua de Anique. Tom Pintens was tot voor kort de meestergitarist van het Belgische gezelschap Zita Zwoen. Momenteel is ook hij met een solocarrière bezig. Krause tenslotte is de meest recente upcoming lady binnen het alternatieve Dark Singer-Songwriter circuit. Het concert van dit drietal vond afgelopen november plaats in W2 in 's-Hertogenbosch. Op initiatief van Muzieklab Brabant en in het kader van November Music 2010 kunt u het komende uur luisteren naar Anneke van Giersbergen, Tom Pintens en Krause.
1: Oké. Mag ik jullie voorstellen aan Kraus?
2: Hallo!
1: En Tom Pintens. Mijn naam is Anneke van Giersbergen en we gaan hele mooie liedjes voor jullie spelen.
2: Whenever you're ready.
3: Yep.
2: Yeah.

Dit was het concert nummer 6 van November Music 2010 van The Indian Corps. Het concert werd opgenomen op 13 november 2010 in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Het eerste deel van dit programma werd geproduceerd door Kees van de Wiel en de techniek werd verzorgd door Fred Momotenko. Omdat we nog wat tijd over hebben, laten we een opname horen van het Mondriaan Quartet. En dit muziekwerk werd opgenomen op 2 februari jongstleden in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Het Amerikaans-India's internetbedrijf Office Tiger, dat back-office diensten levert aan westerse bedrijven, inspireerde de Bosse componist Paul Frankhuizen in 2009 tot het componeren van The Office Tiger voor het Mondriaan Quartet. Frankhuizen gebruikt in The Office Tiger gelijktijdig zowel een raga als een sonatevorm en speelt met de verschillende kenmerken hiervan. En dat resulteert in westerse muziek met ontegenzeggelijk een Indiase klank. Dit tweede deel van het programma werd geproduceerd door Kees van de Wiel, die ook de techniek verzorgde. Dit werd samengesteld voor de concertzender door Caroline Kleren. En de speellijst die kunt u vinden op www.concertzender.nl en dan doorklikken naar Concertzender Live.

Vanuit onze studio in het Muziek Q-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender live. Vandaag de 7e van 18 programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2010. Dat van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live-opnames van dit festival uit. We beginnen vandaag met het concert van het ensemble MAE. En ze deden dat samen met Scanner op 12 november in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Onder de titel Nocturnal vindt het eerste concert plaats van een serie melodramatische programma's. Het eerste werkwoordprogramma is speciaal voor deze serie gemaakt. Een veelomvattend reisverslag wordt gecomponeerd door Piet-Jan van Rossum. Een groot werk als een Oosterse pentekening. Lange lijnen, veel ruimte. Hij beschouwt And Somewhere in Between als een zeer persoonlijk werk waarin hij een nieuwe muzikale richting inslaat. Luistert u naar de wereldpremière van Somewhere in Between van Piet-Jan van Rossum. Het wordt uitgevoerd door Ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers. De stem is van vocaal lab soliste Jennifer van der Hart.

0: Ik sta niet op, maar zet de tv die naast me staat aan.
1: I turn on the TV, but...
0: Ik kijk niet. Maar luister.
1: But I don't look at it, I just listen.
0: Dan stap ik uit. Ik loop de trap af naar de keuken. Dan stap ik uit.

0: mooier koelen.
1: Ik douche en drink wat sap.
0: Me douché, tomé un jugo.

0: Ik zet mijn mobiele telefoon af en leg hem in een laadje van de keukentafel.
1: Voorlopig zal ik hem daar laten.
0: Ik zeg de katten gedag.

0: Ik stap naar buiten, neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt. Ik stap nogmaals naar buiten en neem het rode pad recht achter mijn huis dat door de polders loopt. Ik ben weer binnen. Zoek de sleutels. Ik open de achterdeur en stap naar buiten. Neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
1: Ik ga het rode pad op.
2: Ik ben weer binnen. Zoek de sleutels.
0: Ik open de achterdeur en stap naar buiten. Neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
2: Het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
3: Salgo de la casa. Tomo un pequeño caminito rojo que atraviesa los polders. Salgo.